0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen, in de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Lars Militia met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
2: En voor love's sake. Each mistake. Oh,

0: Lars Militia met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
12: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
13: Wat zei jij nou?
12: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
13: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Spaart u met uw klant is koningkaart van Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.

0: Lars Melietse met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld, met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
9: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken. Maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: altijd je favoriete hits. LVA. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LVA.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
1: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
0: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
2: Hallo!

0: fabeltjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer vooral last van de dagelijkse files in Noord-Holland. Zoals de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assen-Delft en knooppunt Zaandam sta je 15 minuten in de file. Ook op de N247 is het druk in de richting van Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland-Noord 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
7: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
6: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
7: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
8: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Well, we got love, yeah. Gotta live that love.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gitarist, zanger Marcel Veerman neemt binnenkort afscheid van de Tribute to the Cats band, wegens privéomstandigheden. Op zaterdag 29 augustus is in Bakhuizen zijn laatste optreden. Als opvolger heeft de band Jordi Tuyp gevonden, bekend van samenwerkingen met onder andere Jan Smit en de 3J's en eerder actief bij tributeband The Cats in the House. De problemen rond de huurprijzen van woningen in de treintje Keverstraat in Edam zijn nog niet opgelost. Ontwikkelaar Van Wijnen had de woningen doorverkocht aan investeerder Woonhaven zonder de afspraak over middeldure huur over te nemen. De huurprijs steeg in 2023 al eerder met 40%, wat na gemeentelijke druk werd teruggedraaid. Leegstaande woningen worden nu opnieuw duur aangeboden. Edam heeft voor de derde keer op rij een Michelinster ontvangen.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal heeft de industrie in Nederland flink meer omzet gedraaid. Er is vooral een grote stijging bij bedrijven die benzine en diesel produceren. De hogere omzet komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, maar die zijn nu uitgesteld. En het weer, regen met in de middag in het westen wat zon en het wordt een graad of 20.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De begraafplaats op Marken krijgt een nieuwe, ruimere entree aan de Buurterstraat. De huidige brug wordt vervangen door een duiker met een breed pad erboven. De toegang verschuift iets naar achteren, richting de terp van de begraafplaats. Het karakteristieke aanzicht blijft behouden, want de poort, witte palen en kettingen worden na de werkzaamheden teruggeplaatst. Vandaag wordt de laatste kaasmarktbel van het seizoen 2026 in Edam geluid, door drag queen Jené Jacquet, geboren als Justin Mooier uit Volendam. Voor zijn carrière als drag queen werkte hij in Michelin-restaurants en sterrenhotels. Inmiddels is hij ook performer, acteur en presentator. Omgevingsdienst Eimond constateerde op 8 mei bij een controle overtredingen op de Milieustraat Volendam, waaronder het mengen en opslaan van elektronisch en gevaarlijk afval zonder de juiste vergunning. De gemeente diende een zienswijze in en treft maatregelen, waaronder het aanvragen van een nieuwe vergunning en het stoppen met innemen van gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen vanaf 1 oktober 2026.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: We hebben een echte Hollandse zomerdag vandaag in Edam-Volendam. Er valt een aantal buien, mogelijk met hagel en onweer. En er is ook kans op het zien van een wind- of een waterhoos. De temperatuur wordt maximaal 20 graden. En er staat ook nog tamelijk veel wind uit het zuidwesten. Dat is een matige tot vrij krachtige wind. Windkracht 5, af en toe 6. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Vandaag in de Hall of Fame, songs waarvan je zegt, wow!

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. VN organiseert zondag 23 augustus tussen 10:30 en 14:00 een gratis natuurmiddag in heemtuin De Dwarsschouw aan het Trimpad in Purmerend. Bezoekers kunnen deelnemen aan een mini-excursie, een insectenhotel maken, slootjes scheppen en diverse spellen en speurtochten doen. De activiteiten zijn geschikt voor jong en oud. Vanwege de verwachte drukte wordt aangeraden met de fiets te komen. Kunstenares Petra Bieren exposeert tot en met 23 augustus haar werk Weerspiegelingen in de toren van de Grote Kerk in Monnikendam, dagelijks gratis te bezoeken. Bieren legt met foto's, schilderijen en beelden de nadruk op water in beweging, waarbij ze zonder digitale bewerking natuurlijke abstracties creëert die compositie, lijnenspel en kleur combineren. De expositie is dagelijks open van 12 tot 5 uur. Sinds deze week hangen ook in Volendam de bekende blauwe spandoeken om automobilisten te waarschuwen dat de scholen weer zijn begonnen, als onderdeel van de jaarlijkse campagne Onze scholen zijn weer begonnen van de vervoerregio Amsterdam. In totaal hangen er dit jaar 230 spandoeken verspreid over de 14 regiogemeenten, aangevuld met extra XXL-borden bij schoolomgevingen. Zover het nieuws uit Edan, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
1: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
0: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N230 Utrecht richting Maarsen. 10 minuten vertraging tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
11: Wat zei jij nou?
10: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
12: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
13: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gitarist, zanger Marcel Veerman neemt binnenkort afscheid van de Tribute to the Cats band, wegens privéomstandigheden. Op zaterdag 29 augustus is in Bakhuizen zijn laatste optreden. Als opvolger heeft de band Jordi Tuyp gevonden, bekend van samenwerkingen met onder andere Jan Smit en de 3J's en eerder actief bij tributeband The Cats in the House. De problemen rond de huurprijzen van woningen in de treintje Keverstraat in Edam zijn nog niet opgelost. Ontwikkelaar Van Wijnen had de woningen doorverkocht aan investeerder Woonhaven zonder de afspraak over middeldure huur over te nemen. De huurprijs steeg in 2023 al eerder met 40%, wat na gemeentelijke druk werd teruggedraaid. Leegstaande woningen worden nu opnieuw duur aangeboden. Edam heeft voor de derde keer op rij een Michelinster ontvangen als toeristische bestemming, toegekend door reisgids Michelin. Wethouder Angelique Bootsman nam de onderscheiding namens de gemeente in ontvangst en noemt het een erkenning voor het erfgoed van Edam. Michelin beoordeelt bestemmingen onder meer op cultureel aanbod, sfeer en aantrekkelijkheid. De sticker kreeg een plek bij de VVV.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: We hebben een echte Hollandse zomerdag vandaag in Edam-Volendam. Er valt een aantal buien, mogelijk met hagel en onweer. En er is ook kans op het zien van een wind- of een waterhoos. De temperatuur wordt maximaal 20 graden. En er staat ook nog tamelijk veel wind uit het zuidwesten. Dat is een matige tot vrij krachtige wind. Windkracht 5, af en toe 6. Mijn naam is Mark Putto. En tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het is OWO Woensdag. Het is OWO Woensdag op de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
1: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
0: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
2: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
0: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland ondervindt vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Je hebt 5 tot 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En ook op de A9 richting Amstelveen beland je in de file en wel tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Dan nog de ring A10 in de richting van Den Haag. Daar sta je even vast tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid. Je hebt hier 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N230 Utrecht richting Maarsen. 5 tot 10 minuten oponthoud tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Omgevingsdienst Eimond constateerde op 8 mei bij een controle overtredingen op de Milieustraat Volendam. Waaronder het mengen en opslaan van elektronisch en gevaarlijk afval zonder de juiste vergunning. De gemeente diende een zienswijze in en treft maatregelen, waaronder het aanvragen van een nieuwe vergunning en het stoppen met innemen van gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen vanaf 1 oktober 2026. VN organiseert zondag 23 augustus tussen 10:30 en 14:00 een gratis natuurmiddag in heemtuin De Dwarsschouw aan het Trimpad in Purmerend. Bezoekers kunnen deelnemen aan een mini-excursie, een insectenhotel maken, slootjes scheppen en diverse spellen en speurtochten doen. De activiteiten zijn geschikt voor jong en oud. Vanwege de verwachte drukte wordt aangeraden met de fiets te komen. De begraafplaats op Marken krijgt een nieuwe, ruimere entree aan de Buurterstraat. De huidige brug wordt vervangen door een duiker met een breed pad erboven. De toegang verschuift iets naar achteren, richting de terp van de begraafplaats. Het karakteristieke aanzicht blijft behouden, want de poort, witte palen en kettingen worden na de werkzaamheden teruggeplaatst. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: We hebben een echte Hollandse zomerdag vandaag in Edam, Volendam. Er valt een aantal buien, mogelijk met hagel en onweer. En er is ook kans op het zien van een wind of een waterhoos. De temperatuur wordt maximaal 20 graden en er staat ook nog tamelijk veel wind uit het zuidwesten. Dat is een matige tot vrij krachtige wind, windkracht 5, af en toe 6. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Twee files in Noord-Holland met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam. 5 tot 10 minuten oponthoud tussen Zoetewoude Rijndijk en Nieuw-Vennep. En op de ring A10 Zuid richting Den Haag rijdt het langzaam tussen afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Oud-Zuid. 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Liedjes waarvan je denkt, wow, oh wel woensdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.
5: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
6: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
1: Die doet het natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
0: Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
2: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
0: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
11: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
12: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
11: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
12: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
13: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
15: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vandaag wordt de laatste kaasmarktbel van het seizoen 2026 in Edam geluid. Door drag queen Jenné Jacquet, geboren als Justin Mooier uit Volendam. Voor zijn carrière als drag queen werkt hij in Michelin-restaurants en sterrenhotels. Inmiddels is hij ook performer, acteur en presentator. Kunstenares Petra Bieren exposeert tot en met 23 augustus haar werk Weerspiegelingen in de toren van de Grote Kerk in Monnikendam, dagelijks gratis te bezoeken. Bieren legt met foto's, schilderijen en beelden de nadruk op water in beweging, waarbij ze zonder digitale bewerking natuurlijke abstracties creëert die compositie, lijnenspel en kleur combineren. De expositie is dagelijks open van 12 tot 5 uur. Sinds deze week hangen ook in Volendam de bekende blauwe spandoeken om automobilisten te waarschuwen dat de scholen weer zijn begonnen, als onderdeel van de jaarlijkse campagne Onze scholen zijn weer begonnen van de vervoerregio Amsterdam. In totaal hangen er dit jaar 230 spandoeken verspreid over de 14 regiogemeenten, aangevuld met extra XXL-borden bij schoolomgevingen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Dit is het Koffiemagazine.

last van, wellicht jij ook, spinnen in je huis. En wist je dat spinnen ook geluid konden maken? De beestjes kunnen namelijk heel zacht sissen, snorren en zoemen. En andere spinnen voelen die trillingen met de haakjes op hun poten. En dan komen ze naar elkaar toe

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Misschien luister je momenteel naar de LOVE op je vakantiebestemming en lig je aan het strand. Zou ik wel even informeren of er geen haaien zwemmen in dat water daar. Als je een witte haai, als de witte haaien bijvoorbeeld te pakken heeft, stel je voor dat die daar zwemt, dan is dat meestal een vergissing als hij je te pakken neemt. Hij laat je meestal snel weer los. Er sterven trouwens in de wereld meer mensen aan een bijensteek dan aan een haaienbeet per jaar.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gitarist, zanger Marcel Veerman neemt binnenkort afscheid van de Tribute to the Cats band, wegens privéomstandigheden. Op zaterdag 29 augustus is in Bakhuizen zijn laatste optreden. Als opvolger heeft de band Jordi Tuyp gevonden, bekend van samenwerkingen met onder andere Jan Smit en de 3J's en eerder actief bij tributeband The Cats in the House. De problemen rond de huurprijzen van woningen in de treintje Keverstraat in Edam zijn nog niet opgelost. Ontwikkelaar Van Wijnen had de woningen doorverkocht aan investeerder Woonhaven zonder de afspraak over middeldure huur over te nemen. De huurprijs steeg in 2023 al eerder met 40%, wat na gemeentelijke druk werd teruggedraaid. Leegstaande woningen worden nu opnieuw duur aangeboden. VN organiseert zondag 23 augustus tussen 10:30 en 14:00 een gratis natuurmiddag in heemtuin De Dwarsschouw aan het Trimpad in Purmerend. Bezoekers kunnen deelnemen aan een mini-excursie, een insectenhotel maken, slootjes scheppen en diverse spellen en speurtochten doen. De activiteiten zijn geschikt voor jong en oud. Vanwege de verwachte drukte wordt aangeraden met de fiets te komen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

In Tsjechië wordt verreweg het meeste bier ter wereld gedronken. De gemiddelde Tsjech drinkt jaarlijks meer dan 180 liter bier. Nederland staat op plek nummer 22 met 67,3 liter. In veel landen kiezen mensen tegenwoordig vaker voor andere alcoholische dranken, zoals wijn. En tegenwoordig wordt er ook vaak gekozen voor een 0,0 biertje.

hoorde Ed Sheeran in het koffiemagazin bij de LOV. En a little bit more. Dit is de gedachte voor vandaag. We zijn hier vandaag bijeen, omdat we nog niet bij twee zijn. Ik wens u nog een hele fijne maandag. De koffie en de hits zijn nagenoeg op. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Daar was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Sheeran, samen Justin Bieber, I Don't Care, Robin S, Show Me Love. En Scudi in de middag voor deze woensdag, 19 augustus, zijn we begonnen met ABC, Look of Love. Straks om 12:30, NOS Headlines, onze weerman. En natuurlijk lokaal en regionaal nieuws. En straks naar Lier, inderdaad, Vincent Veenstra, met Graaien. En nu, Eros Ramazzotti.

0: Altijd leuk om naar te luisteren tijdens je lunch. George Baker Selection, Dear Anne. Of het volgende ook leuk is, dat weet ik niet. We gaan snel schakelen naar onze nieuwsredactie.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Haarlem is een man van 21 aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in Sparendam in te breken. Onderzocht wordt of hij ook betrokken is bij de tientallen overige inbraken in brandweerkazernes van het afgelopen jaar. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden FNV en CNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege cocaïnegebruik. De 31-jarige Kyrgios verloor in 2022 de Wimbledon finale van Novak Djokovic. Het weer, vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Morgen weer regenbuien en af en toe zon. En het wordt dan net als vandaag een graad of 20.
2: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Edam heeft voor de derde keer op rij een Michelinster ontvangen als toeristische bestemming. Toegekend door reisgids Michelin. Wethouder Angelique Bootsman nam de onderscheiding namens de gemeente in ontvangst en noemt het een erkenning voor het erfgoed van Edam. Michelin beoordeelt bestemming onder meer op cultureel aanbod, sfeer en aantrekkelijkheid. De sticker kreeg een plek bij de VVV. Omgevingsdienst Eimond constateerde op 8 mei bij een controle overtredingen op de Milieustraat Volendam, waaronder het mengen en opslaan van elektronisch en gevaarlijk afval zonder de juiste vergunning. De gemeente diende een zienswijze in en treft maatregelen, waaronder het aanvragen van een nieuwe vergunning en het stoppen met innemen van gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen vanaf 1 oktober 2026. De begraafplaats op Marken krijgt een nieuwe, ruimere entree aan de Buurterstraat. De huidige brug wordt vervangen door een duiker met een breed pad erboven. De toegang verschuift iets naar achteren, richting de terp van de begraafplaats. Het karakteristieke aanzicht blijft behouden, want de poort, witte palen en kettingen worden na de werkzaamheden teruggeplaatst.
3: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
4: We hebben een echte Hollandse zomerdag vandaag in Edam, Volendam. Er valt een aantal buien, mogelijk met hagel en onweer, en er is ook kans op het zien van een wind- of een waterhoos. De temperatuur wordt maximaal 20 graden en er staat ook nog tamelijk veel wind uit het zuidwesten. Dat is een matige tot vrij krachtige wind, windkracht 5, af en toe 6. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
5: LOVE Verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Inderdaad, een oudje, de Hollies, Jennifer Eccles, Michael Jackson, Black or White en natuurlijk Dionne Warwick, All the Love in the World. Ja, let op, dit kan een leuk bericht zijn voor je. Gemeente Waterland zoekt enthousiast 45-plus koppel voor promotionele fotoshoots. Geïnteresseerde koppels kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@laagholland.com.

Lekker Going to Miami daarvoor. Neem nog een slok Col Bedekker. Kermis 2026. Na de klok van 1 uur, een nieuwe lunch top 3. En nu, ja, de mannen zijn inmiddels rond de 65 volgens mij. Hier is Hansen. Bob.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
2: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl. De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor onze omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
7: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
8: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
7: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
8: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
9: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

De lunch top 3 van Luc uit Warder, Manu Pilas, Spiller en Crowded House. Jouw lunch top 3, mail me even jurre.bos@rtvlove.nl. En we hebben het allemaal links. I feel good, I feel bad. Maar dit klinkt wel leuk. The Cats.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vandaag wordt de laatste kaasmarktbel van het seizoen 2026 in Edam geluid. Door drag queen Jené Jacquet, geboren als Justin Mooier uit Volendam. Voor zijn carrière als drag queen werkt hij in Michelin-restaurants en sterrenhotels. Inmiddels is hij ook performer, acteur en presentator. Kunstenares Petra Bieren exposeert tot en met 23 augustus haar werk Weerspiegelingen in de toren van de Grote Kerk in Monnikendam, dagelijks gratis te bezoeken. Bieren legt met foto's, schilderijen en beelden de nadruk op water in beweging, waarbij ze zonder digitale bewerking natuurlijke abstracties creëert die compositie, lijnenspel en kleur combineren. De expositie is dagelijks open van 12 tot 5 uur. Sinds deze week hangen ook in Volendam de bekende blauwe spandoeken om automobilisten te waarschuwen dat de scholen weer zijn begonnen. Als onderdeel van de jaarlijkse campagne Onze scholen zijn weer begonnen van de vervoerregio Amsterdam. In totaal hangen er dit jaar 230 spandoeken verspreid over de 14 regiogemeenten. Aangevuld met extra XXL-borden bij schoolomgevingen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De LOVA is een met muziek voor thuis, op je werk of onderweg. De LOVA.

Blijft nog steeds een leuk liedje om naar te luisteren. Ja, leuk, lief. Abel, samen met Daniel Lohuis uit 2001. Ja, het laatste lokale en regionaal nieuws hebben we net gehad. Mocht je het gemist hebben, je kan het terugvinden op onze website. Zo ook de programmering van LOVE TV. Kijk even op rtvlove.nl. Tijd voor Britney Spears.

0: Vroeger werd het regelmatig. Het leven is mooi, je moet wel zelf de slingers ophangen. Tamara Tolg daarvoor, Camila Cabello en Britney Spears. Het is tijd voor de nieuwe...
1: Nou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 200

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

voor mij een leuke plaat om mee te fluiten. Monty Python, Always Look on the Bright Side of Life. Daarvoor Kevin Koning, Denk niet dat ik niet aan je denk. Desmond Dekker en The Aces. Daarna lokaal en regionaal nieuws.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. VN organiseert zondag 23 augustus tussen 11:30 en 14:00 een gratis natuurmiddag in heemtuin De Dwarsschouw aan het Trimpad in Purmerend. Bezoekers kunnen deelnemen aan een mini-excursie, een insectenhotel maken, slootjes scheppen en diverse spellen en speurtochten doen. De activiteiten zijn geschikt voor jong en oud. Vanwege de verwachte drukte wordt aangeraden met de fiets te komen. Gitarist, zanger Marcel Veerman neemt binnenkort afscheid van de Tribute to the Cats band wegens privéomstandigheden. Op zaterdag 29 augustus is in Bakhuizen zijn laatste optreden. Als opvolger heeft de band Jordi Tuyp gevonden, bekend van samenwerkingen met onder andere Jan Smit en de 3J's en eerder actief bij tributeband The Cats in the House. De problemen rond de huurprijzen van woningen in de Treintje Keverstraat in Edam zijn nog niet opgelost. Ontwikkelaar Van Wijnen had de woningen doorverkocht aan investeerder Woonhaven zonder de afspraak over middeldure huur over te nemen. De huurprijs steeg in 2023 al eerder met 40%, wat na gemeentelijke druk werd teruggedraaid. Leegstaande woningen worden nu opnieuw duur aangeboden. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: New Radicals, You Get What You Give. Daarvoor Mike Oldfield en To France. Ja, ik heb hier een berichtje. Ja, moest eventjes van het wegklikken. Een nieuwe stap voor het project Land van Kwadijk. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam heeft de straatnaam voor het nieuwbouwproject officieel vastgesteld. De nieuwe straat binnen het plan krijgt de naam De Vennen.
1: Hearts

0: regelmatig. Man in de Spiegel, 3J's samen met Bart Herman. Ik dank je voor het luisteren naar Secure in de Middag voor deze woensdag. Straks veel luisterplezier met mijn collega Vincent Veenstra. Ben er morgen weer. Toedeloe.
1: Ik loop de trap op naar de voordeur. Naar onze voordeur. En ik luister naar het ritme van jouw stappen die me volgen op de gang. En ik hoor je aan me vragen of je nog iets moet gaan halen voor het eten van vanavond. Je wilt weten of ik laat kom. Ik moet lachen, want dat weet je toch al lang.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
2: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Edam heeft voor de derde keer op rij een Michelinster ontvangen als toeristische bestemming, toegekend door reisgids Michelin. Wethouder Angelique Bootsman nam de onderscheiding namens de gemeente in ontvangst en noemt het een erkenning voor het erfgoed van Edam. Michelin beoordeelt bestemming onder meer op cultureel aanbod, sfeer en aantrekkelijkheid. De sticker kreeg een plek bij de VVV. Omgevingsdienst Eimond constateerde op 8 mei bij een controle overtredingen op de Milieustraat Volendam, waaronder het mengen en opslaan van elektronisch en gevaarlijk afval zonder de juiste vergunning. De gemeente diende een zienswijze in en treft maatregelen, waaronder het aanvragen van een nieuwe vergunning en het stoppen met innemen van gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen vanaf 1 oktober 2026. De begraafplaats op Marken krijgt een nieuwe, ruimere entree aan de Buurterstraat. De huidige brug wordt vervangen door een duiker met een breed pad erboven. De toegang verschuift iets naar achteren, richting de terp van de begraafplaats. Het karakteristieke aanzicht blijft behouden, want de poort, witte palen en kettingen worden na de werkzaamheden teruggeplaatst.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Ook op je smart speaker is dit de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
0: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A7, Zaanstad richting Hoorn, tussen Zaandam en Purmerend, 5 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Beverwijk en Akersloot, 5 minuten. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord, richting Utrecht, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
12: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
14: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vandaag wordt de laatste kaasmarktbel van het seizoen 2026 in Edam geluid. Door drag queen Jené Jacquet, geboren als Justin Mooier uit Volendam. Voor zijn carrière als drag queen werkt hij in Michelin-restaurants en sterrenhotels. Inmiddels is hij ook performer, acteur en presentator. Kunstenares Petra Bieren exposeert tot en met 23 augustus haar werk Weerspiegelingen in de toren van de Grote Kerk in Monnikendam, dagelijks gratis te bezoeken. Bieren legt met foto's, schilderijen en beelden de nadruk op water in beweging, waarbij ze zonder digitale bewerking natuurlijke abstracties creëert die compositie, lijnenspel en kleur combineren. De expositie is dagelijks open van 12 tot 5 uur. Sinds deze week hangen ook in Volendam de bekende blauwe spandoeken om automobilisten te waarschuwen dat de scholen weer zijn begonnen, als onderdeel van de jaarlijkse campagne Onze scholen zijn weer begonnen van de vervoerregio Amsterdam. In totaal hangen er dit jaar 230 spandoeken verspreid over de 14 regiogemeenten, aangevuld met extra XXL-borden bij schoolomgevingen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Knoopend Vels en Akersloot is de vertraging een kwartier. Op de N200 Zandvoort richting Amsterdam voor Knoopend Rotterpolderplein 5 minuten vertraging. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem voor Haarlem een kwartier. De N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Oh, wow! Oh, wow, woensdag. LOVE.

The Fools hoorde je vanmiddag lekker bij de LOV. Ja, soms dan moet je wel eens de hele middag allerlei dingen doen voor de LOV. En ook voor de baas. Dan heb je gewoon helemaal geen tijd om de radioshow te doen. Op de valreep toch nog heel even. Hier is Robert van Emert. En Moet dat nou? Inderdaad, soms wel. Ben niet

0: Hallo.
1: Lieve vriendjes en vriendinnetjes, het is langzamerhand de hoogste tijd dat wij afscheid van elkaar nemen. Nauwelijks heb je mijn stem vanmiddag kunnen horen of het wordt alweer de hoogste tijd om elkaar uit te zwaaien. Ik zou misschien wel anders willen nog een uur door willen gaan, maar gelukkig Klaas wacht jullie op. Ja, ja, na de klok van 5 uur zit hij er weer, de Nestor van de LOVE. De man met de kwaliteit. Met een hoofdletter schrijft hij ze altijd. En dus was ik mooi dat hij hier straks ook weer bent. Ik pak nog even een plaat van de kermis. Een van de kermisplaten van 2026. En juist van Trammeland. Ja, aankomende zaterdag zit Joop bij ons. Ja, bij ons. Wie is dat dan? Nou, dat is bij Albert en ondergetekende Vincent Veenstra in Volendam Centraal. Iedere zaterdag tussen 2 en 3 uur. En dan hebben wij Joop, Wijfman, hebben we dan bij ons. En nou ja, dan horen we ongetwijfeld hoe die ook aan deze plaat is gekomen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoop het Velsen en Akersloot is de vertraging een kwartier. Het wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is daardoor dicht. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 5 minuten vertraging. De N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van Vomar al voor onze omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Dit is Middengrippe. Een programma met heel veel informatie. Er komen drie blokken met nieuws erbij. En je hoort natuurlijk altijd gewoon lekkere muziek bij de LOVJ. We hoorden net Jaap de Witte samen met Jaap Kwakman in het programma 2012 opgenomen met Het Regent. En daarvoor The Doors met Love Her Madly. Het nummer verscheen op hun album L.A. Woman uit 1971. The Doors was een Amerikaanse band uit de jaren 1965-1973. De band maakte rockmuziek met psychedelische melodieën en poëtische teksten. De naam is ontleend aan een citaat uit het boek The Doors of Perception van Aldous Huxley. Dan gaan we verder met de BZN met Just an Illusion.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Edam heeft voor de derde keer op rij een Michelinster ontvangen als toeristische bestemming, toegekend door reisgids Michelin. Wethouder Angelique Bootsman nam de onderscheiding namens de gemeente in ontvangst en noemt het een erkenning voor het erfgoed van Edam. Michelin beoordeelt bestemmingen onder meer op cultureel aanbod, sfeer en aantrekkelijkheid. De sticker kreeg een plek bij de VVV. Vandaag wordt de laatste kaasmarktbel van het seizoen 2026 in Edam geluid door drag queen Jenné Jacquet, geboren als Justin Mooier uit Volendam. Voor zijn carrière als drag queen werkte hij in Michelin-restaurants en sterrenhotels. Inmiddels is hij ook performer, acteur en presentator. Kunstenares Petra Bieren exposeert tot en met 23 augustus haar werk Weerspiegelingen in de toren van de Grote Kerk in Monnikendam, dagelijks gratis te bezoeken. Bieren legt met foto's, schilderijen en beelden de nadruk op water in beweging, waarbij ze zonder digitale bewerking natuurlijke abstracties creëert die compositie, lijnenspel en kleur combineren. De expositie is dagelijks open van 12 tot 5 uur. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. In Ceuta zijn maar 90 opvangplaatsen voor minderjarigen. Het merendeel slaapt daarom in de open lucht. De Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Een tiende graad warmer dan het vorige record uit augustus 2018. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer, vanavond klaart het op. Alleen aan de kust zijn buien mogelijk. Misschien met onweer. Morgen is het regenachtig bij 21 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De begraafplaats op Marken krijgt een nieuwe, ruimere entree aan de Buurterstraat. De huidige brug wordt vervangen door een duiker met een breed pad erboven. De toegang verschuift iets naar achteren, richting de terp van de begraafplaats. Het karakteristieke aanzicht blijft behouden, want de poort, witte palen en kettingen worden na de werkzaamheden teruggeplaatst. Omgevingsdienst Eimond constateerde op 8 mei bij een controle overtredingen op de Milieustraat Volendam, waaronder het mengen en opslaan van elektronisch en gevaarlijk afval zonder de juiste vergunning. De gemeente diende een zienswijze in en treft maatregelen, waaronder het aanvragen van een nieuwe vergunning en het stoppen met innemen van gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen vanaf 1 oktober 2026. Gitarist, zanger Marcel Veerman neemt binnenkort afscheid van de Tribute to the Cats band wegens privéomstandigheden. Op zaterdag 29 augustus is in Bakhuizen zijn laatste optreden. Als opvolger heeft de band Jordi Tuyp gevonden, bekend van samenwerkingen met onder andere Jan Smit en de 3J's en eerder actief bij tributeband The Cats in the House. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoopend Velsen en Akersloot een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd, daardoor is de spitsstrook dicht. N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen 5 minuten. De N208 Sassenheim richting Velsen. Voor de aansluiting met de A22 10 minuten. N247 Amsterdam richting Hoorn. Voor Broek in Waterland 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Edam en Volendam. Het is weer kermistijd. Iedereen luistert en kijkt naar de LOVE.
5: Opgepast.
4: Bereik duizenden kijkers en luisteraars in jouw regio met jouw boodschap. Of je nu klanten wilt mobiliseren naar je winkel of restaurant, of je organiseert een evenement. Dit is jouw kans om op te vallen. Mail voor een vrijblijvende superscherpe offerte naar adverteren@rtvlove.nl. De LOVE. Jouw stem tijdens de kermis.

Nog één siesta. Monique Smit en Wesley Klein. En daarvoor Hans de Boy met Annabel. Hans is weer live te bewonderen. Hij was verzwakt door de ziekte corona. En is inmiddels weer op sterkte om weer een half uurtje, drie kwartier op te kunnen treden. Ja, normaal gesproken kondig ik nu het onderwerp aan dat we vanavond in zulke zorgen gaan bespreken. Maar helaas, we zijn er niet. We hebben vakantie tot na kermis. Maar Marieke die heeft een leuke herhaling uitgezocht. Dus je kunt gewoon vanavond naar zulke zorgen luisteren. Maar blijf er nu ook lekker bij hoor. We gaan verder met Simon & Garfunkel met Cecilia.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De problemen rond de huurprijzen van woningen in de treintje Keverstraat in Edam zijn nog niet opgelost. Ontwikkelaar Van Wijnen had de woningen doorverkocht aan investeerder Woonhaven zonder de afspraak over middeldure huur over te nemen. De huurprijs steeg in 2023 al eerder met 40%, wat na gemeentelijke druk werd teruggedraaid. Leegstaande woningen worden nu opnieuw duur aangeboden. VN organiseert zondag 23 augustus tussen 10:30 en 14:00 een gratis natuurmiddag in heemtuin De Dwarsschouw aan het Trimpad in Purmerend. Bezoekers kunnen deelnemen aan een mini-excursie, een insectenhotel maken, slootjes scheppen en diverse spellen en speurtochten doen. De activiteiten zijn geschikt voor jong en oud. Vanwege de verwachte drukte wordt aangeraden met de fiets te komen. Sinds deze week hangen ook in Volendam de bekende blauwe spandoeken om automobilisten te waarschuwen dat de scholen weer zijn begonnen. Als onderdeel van de jaarlijkse campagne Onze scholen zijn weer begonnen van de vervoerregio Amsterdam. In totaal hangen er dit jaar 230 spandoeken verspreid over de 14 regiogemeenten. Aangevuld met extra XXL-borden bij schoolomgevingen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Jan en Annie zijn de champions of the world. Dan gaan we alweer naar het laatste nummer van vandaag. En dat is een nummer van Roxy Music. Het komt van het prachtige album Flesh and Blood, uitgebracht in 1980. Hier is het prachtige Same Old Scene. Tot morgen!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Dorold Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. En de meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
8: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
11: LOVE 1 in Volendam. sorry.

Goedenavond en welkom bij Hitmix van de Lage Landen. Ik ben Lucas Ouderdorp en voor vanavond heb ik weer heel veel nieuwe muziek mee. Zo hoor je vandaag de nieuwe single van Direct, Robert van Hemert samen met Maradoni, de bankzitters en Samuel Welte en nog veel meer. Zo komt bijvoorbeeld ook Eric Nam langs, Simon Keizer en Zoe Levi. Heel veel nieuwe muziek dus vandaag, maar eerst hoorde je Roxanne Hazes en André Hazes samen met haar vader in het duet Sorry, wat ik ooit live heb mogen zien bij Holland Zingt de Hazes, toen ze het voor het eerst gingen zingen, wat ze geweldig hadden gedaan met een projectie van André Hazes en met een AI-versie helemaal dit nummer samen laten zingen. En daarna hoorde je net van zijn album Elvis Full, hoorde je Elvis Presley natuurlijk met Burning Love. En het was echt een mooie woensdag weer vandaag. Eindelijk weer dat je dacht, de zon was lekker aan het schijnen. Het was gewoon weer een mooie dag, mooi weer. En als de zon gaat schijnen, dan denk je waarschijnlijk aan André van Duin met het nummer Als de Zon Schijnt. Maar ik denk aan de Beatles met Here Comes the Sun.

Ja, dit nummer Loser van Roxy Dekker. Gisteravond nog een prijs gewonnen voor de grootste hit van 2025 op de 3FM Awards. En een andere groep die daar ook een prijs heeft gewonnen, dat is Direct. Die hebben namelijk voor derde jaar op rij beste band van Nederland geworden. Ja, een prijs waar ze ontzettend blij mee waren, vertelden ze. 2 weken geleden, op 20 februari, kwam hun nieuwste single Won't Fall uit. Ja, als je eigenlijk een stukje van dit nummer luistert, dan weet je al meteen, dit is echt een Direct nummer. Goede gitaren, een lekkere refrein en ook een amazing gehalte dat je denkt, dit is echt een nummer geschreven voor op het podium voor tijdens de optredens van Direct. Het nummer Won't Fall is geschreven door de mannen zelf, Marcel van Veenendaal, Spike, dus Frans van Zoest, Bas van Wageningen, Jamie Westland en Paul-Jan Bakker. Zoals eigenlijk de band wel vaker doet, houden ze eigenlijk het proces van nummers schrijven bij hunzelf. Ze betrekken er geen andere artiesten bij of producers of andere songwriters. Ze houden gewoon hun eigen muziek bij hunzelf, zodat het echt van hun is. En zoals ze eigenlijk al een paar jaar met een geweldige reeks bezig zijn, dat ze echt een boodschap in hun nummer willen overbrengen, gaat het hier juist in de tekst over het blijven staan wanneer alles om je heen wankelt. De nieuwe single van Direct, Won't Fall.

Mr. Props met zijn single Nothing Really Matters. En zoals ik eerder al zei, komt vandaag ook de hit van Donny samen met Robert van Hemert, hun nieuwste single Moet Dat Nou Langs. Ja, weet je, Maradona, ja, die blijft trouw aan zijn succesformule en duikt opnieuw de studio in met een volkszanger. Na eerdere geslaagde samenwerking met onder andere Marco Schuitmaker, René Vroger, Yves Berensen, slaat hij dit keer dus de handen in één met Robert van Hemert. En het nummer Moet Dat Nou is eigenlijk een heel aanstekelijk nummer. Als je het een paar keer hebt gehoord, krijg je het bijna niet meer uit het hoofd. En de titel Moet Dat Nou komt eigenlijk een woordspeling van het iconische champagnemerk Moet en Chandon. En in het nummer vragen Donny en Robert zich eigenlijk af, is het nou allemaal wel nodig? Die herkenbare gedachte heeft iedereen misschien wel eens als hij een avondje uit is. Je weet het niet, maar daar zingen zij wel over in dit nummer. En met deze samenwerking bewijst Donny opnieuw dat hij genres moeiteloos met elkaar weet te verbinden. Zijn ja, toch een beetje een rapgenre wat tegenwoordig eigenlijk bijna meer langzame volkszanger beginning te worden. Zoveel werkt hij samen met volkszangers. En Robert van Hemert, een echte volkszanger zoals we hem kennen, is dit gewoon een geweldige combinatie. Een formule die eigenlijk wel garant staat voor succes en een gezellig nummer. Want Maradona heeft eigenlijk bijna iedereen langzamerhand onderhand wel gehad. Robert van Hemert heeft die 2 jaar geleden met Wegenwacht al gehad. En dat nummer beviel zo goed en pakte toen zo goed uit en was zo'n succes. Dat ze dachten, we doen het gewoon nog een keer. Maar deze keer met Moet Dat Nou.

Ja, geweldige cover van ja, Bruce Springsteen is het origineel natuurlijk, Dancing in the Dark. En in 2022 deed een Jørgen Dalmo mee aan The Follies van Noorwegen. En daar zong hij in zijn Blind Audition deze geweldige versie van Dancing in the Dark. Ik kwam laatst tegen op YouTube en ik was meteen verkocht. Ik dacht, wauw, wat een geweldige versie is dit. En ja, hoe geweldige song. Hij speelt zelf ook gitaar erbij. Dus dat maakt het alleen maar nog mooier. En het is nu tijd voor Hollands Nieuwe, de rubriek waarin ik elke week een nieuw nummer van een Nederlandse artiest of artiesten in dit geval onder de aandacht breng. Want deze keer gaan we naar ja, eigenlijk de man die tot nu toe alleen maar succes in zijn carrière heeft gehad. De 19-jarige Samuel Welte. Want in de laatste week van maart 2025 schreef Samuel Welte streamingsgeschiedenis in ons land. Door om als eerste Nederlandse artiest met zijn allereerste single meteen op nummer 1 binnen te komen in de Spotify Records. En dan heb ik het natuurlijk ook over het nummer Echte Liefde is te koop. Online had hij het overal gepubliceerd met dit nummer komt eraan. Dus iedereen was al hyped, had al de stukjes van het nummer gehoord. En toen ze het daadwerkelijk hoorden, ging het door het dak. Inmiddels zijn we bijna een jaar en 2 top 40 hits voor Samuel verder. Voor zijn 4e single werd het tijd voor zijn eerste samenwerking. En met niemand minder dan de Bankzitters. En de Bankzitters die hebben in 2027 7 keer maar liefst de Ziggo Dome uitverkocht. En dit jaar stonden ze 5 keer in de Ziggo Dome. En ook met hun World Tour staan ze nog komende tijd in België in ieder geval. Ze hebben in Japan, in Tokio opgetreden. En ze hebben ook in New York gestaan. Dus dat zijn echt mannen. Ja, dit zijn niet de minste artiesten waar Samuel mee samen gaan werken. Op hun nieuwste single mogen ze uitvechten wie van hen de uitslover is en wie er het eerst van de bank afkomt. De streamingcharts zijn misschien nog niet ready voor deze samenwerkingen. Want afgelopen vrijdag kwam hij pas uit. En misschien gaat dit, net zoals Samuel eerst alleen maar heeft gescoord, ook wel weer een geweldige nummer 1 worden. Hun single uitslover.

van zijn album Graceland, Paul Simon met You Can Call Me Al natuurlijk. En zoals ik eerder al vertel, nog nieuwe muziek, nog zeker 3 nieuwe nummers die hier zo aankomen. En een daarvan is Eric Nam. En weet je, in Nederland gaat het RTL4-programma De Verraders volgende week weer beginnen voor de mensen die dat kennen. En Eric Nam heeft net zelf meegedaan aan de Amerikaanse versie van het programma. Voor de mensen die het programma kennen, die weten ongeveer waar ik het nu over ga hebben. Maar Rob Ross, die had daar het programma gewonnen, geweldig gespeeld, 0 stemmen gekregen. Ik heb het online een beetje gevolgd, niet helemaal gezien. Maar uiteindelijk heeft hij 100.000 euro gewonnen, als ik het goed heb. En daar heeft hij uiteindelijk 0 stemmen voor gekregen, dat hij de verrader zou zijn. En Eric Nam, daar stond hij mee in de finale, was ook een verrader. Maar uiteindelijk besloot hij toch nog één iemand weg te stemmen. En die ander, die vertrouwde Rob meer. En die dacht toch dat het Eric was. En daardoor heeft Rob uiteindelijk in zijn eentje als verrader gewonnen. Maar Eric Nam heeft uiteindelijk deze single geschreven, How the Fire Started. En het grappige hieraan is, verschillende kandidaten die ook gedaan hebben aan het seizoen van The Traders waar hij in zat, komen terug in die videoclip. En als je eigenlijk het seizoen van The Traders hebt gezien, dan weet je ook een beetje in de tekst dat het ergens over Rob gaat, hoe hij hem verraden heeft, hoe ze toch niet samen hebben gewonnen en hoe hij zich dus verraden voelde in deze single How the Fire Started van Eric Nam.

Hij stond hier afgelopen zaterdag nog op de dijk. Fons Feurink met zijn single Facey. En we gaan verder naar de volgende nieuwe single. Want kwetsbaar, oprecht en recht uit het hart. Dat zijn begrippen die passen perfect bij Simons nieuwe single Schuilen voor de Regen. Hij was eigenlijk vorige week verschenen. En nu ga je hem ook hier op de LVE luisteren. De basis voor Schuilen voor de Regen ontstond bijna 2 jaar geleden. Toen Simon het nummer samenschreef met Benner en Björgen van Essen. In die periode daarna leefde het lied bij zowel Simon als Benner. En werd er meerdere keren overwogen om het uit te brengen. Tijdens een show van Benner, waar Simon als gast optrad, zongen ze het nummer zelfs al eens samen live. En nu hoor je hem ook hier op de LOVE.

prachtige single van Zoe Levi met Sluit Mijn Armen. Haar nieuwste single die ze schreef voor haar familie en geliefde, die ze moest missen tijdens haar grote succes met Snelle met hun duet Ik Zing. Het uur zit er helaas alweer bijna op. Ik ga er zometeen nog uit met de Cats. Vergeet zometeen niet nog te luisteren naar Zulke Zorgen. En dan wens ik je nog een hele fijne avond verder. Tot volgende week. En dit zijn de Cats met The End of the Show.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
1: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
0: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzo Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
2: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
0: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. Dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
8: Alweer een winnaar.
9: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Appma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Appma Schreursnotarissen. Kijk op appmaschreurs.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
0: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
2: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken naar advies van Rover en gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
0: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
4: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

un verre à ta chanteur. Nous oublions tout. Dans cette l'été.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Spaart u met uw Klant is Koning kaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
0: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
2: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. Ja. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
0: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra.

0: Ik schijn superfan te zijn van deze man.
1: Dit is Simon Stijn.
0: Ja, dit is Simon Stijn weer.
1: Dat kan niet anders.
0: Ja, lekker man.
1: Komt dit van een cd? Van een,
0: Je gaat me details vragen.
1: Oh, sorry.
0: Eén groot vraagteken op mijn voorhoofd. Dat is
1: maar dat
0: natuurlijk,
1: is Engelstalen, hoor ik.
0: Ja.
1: Ken je ook?
0: Ja.
1: Maar ik ga hem straks nog weer even opnoemen, want we hebben een bijzondere gast in de uitzending, dames en heren.
0: Ja.
1: En die heeft ook een linkje met Simon Stijn.
0: Oh.
1: Ja, dat moest
0: ik. Nou, dan gaan we straks wel kunnen al bekendmaken wie er is. Ik hoorde vanmorgen iemand met een stem die verdomd veel op die van jou lijkt.
1: Op de radio?
0: Ja, die ook aankondigde dat we vanmiddag artiesten hadden.
1: Vanochtend?
0: Ja.
1: En waar zat hij dan?
0: Bij Paul.
1: Hé, hey, dat klopt.
0: En
1: daar was ik even.
0: En wat voor gasten hebben wij? Niet de minste.
1: Ik denk, Paul heeft een goed beluisterd programma in deze gemeente. Ik denk, ik schuif even aan om te vertellen dat we vanmiddag een primeur hebben.
0: Hmm.
1: Dat wij twee bijzondere gasten in de zaal hebben. Een zangeres en niet zomaar eentje. En een zanger, ook niet zomaar eentje. En die hebben een duootje gevormd. En daar gaan we straks uitgebreid over praten met die twee. Heel erg leuk.
0: Mooi.
1: Yeah.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: En met de kermis in aantocht wordt het alleen nog maar leuker en leuker.
0: Ja, en ze gaan live. Dus als technicus bij mij staat het zweet op alle plekken. Nou, dus zeg maar.
1: John heb ik al ontmoet in de kantine, maar die zweet peentjes.
0: Ja, hè? Ja.
1: En dat komt niet van de hitte volgens mij.
0: Nee.
1: Hij is een beetje zenuwachtig.
0: We hadden afgesproken dat we meteen door zouden gaan.
1: Ja,
0: hè?
1: Anders heb ik om tijd tekort.
2: De column van Albert Hoekstra.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Dit is alweer column nummer 173, jaargang 5. En vandaag wil ik het graag even met u hebben over Leiden. Overlijden? Ja, overlijden. En dan bedoel ik niet de stad Leiden met een korte ei, maar overlijden met een lange ei. Overlijden dus. Doodgaan, zeg maar. Want er gaan de laatste tijd nogal veel mensen dood. Vooral bekende mensen. Zoals onlangs nog Johnny Kaagman, voormalig zangeres van Earth and Fire. Nou, en in Fire stonden wij vroeger als ze kwam optreden in het voorprogramma van de Golden Earrings in de Jozef. Wat een prachtige verschijning in haar strakblauwe suit. Met haar sensuele dansbewegingen liet ze mijn jonge jongenshart behoorlijk op hol slaan. Dat deed mijn hart ook bij het zien van het acteerwerk van Peter Faber. Inmiddels ook niet meer onder ons. Evenals Lien Leeflang, waar ik vorige week nog even aandacht aan besteedde. U kunt dat eventueel nog terugluisteren in de podcast Grolsk op Huis Volledams, waar ik haar in memoriam nog even in het dialect heb ingesproken. De volgende in memoriam ga ik zo deze keer dan weer op rijm voorlezen. Want vorige week hebben wij ook al afscheid moeten nemen van Dick van Pietje. Hij was voor onze lokale omroep van onschatbare waarde en hij verdient het dan ook om op gepaste wijze te worden herdacht. Ik deel een groot verdrietje. Het gaat namelijk over Dick van Pietje. Die man die was al best wel oud, maar het zo verschrikkelijk veel daan voor ons gemeenschap. Hij was van goud en erg knap. Want toen hij 15 was, werkte hij al op de bank. Elke dag trapte hij op zijn fietsje erg gank naar Purmerend. Dick was een fitte, fijne vent. Hoewel hij met het lopen last kreeg van zijn knie, had hij toch nog steeds voldoende energie voor een commissietje of drie. Hij was erg lang wethouder voor het CDA. Er was toen altijd wel wat los in het kabinet. Het was het ontstaan van de columns van AH. Die gaf ze in de niveau elke week wel op de leuvet. Maar Dick van Pietje kon er tegen. Hij was in de politiek geen mietje en ook niet erg verleer. Begon een handeltje in boordjes in Wetskroeven. Voor boeren, burgers, misschien zelfs ook wel paardenoeven. In derde eer zit ze toko in ons aller DNA. Want voor elk wissewassie ga je altijd wel weer naar die winkel van die Vema. Dick was sociaal bewogen en ook zeer bevlogen. Zelfs bij de voetbal ging hij ook vaak als een speer. Soms ging hij heen en soms ging hij weer. Ook al heb ik hem nog nooit onder de lat zien staan, maar met ons clubje was hij altijd erg begaan. En zelfs bij het DBC sprak hij een hartig woordje mee. De driemaster had een vast plekje in zijn hart. Hij was een bijzondere man, erg apart. Liet nooit een loopje met zich nemen, maar was daar wel een graag geziene gast. Die wandelclub zat in zijn genen. Het was een sportieve hobby die al jaren bij hem past. Zo zou ik nog wel uren deur kunnen gaan, maar voor nu binnen de complimenten wel even klaar. Het beste klusje werd hij voor ons gedaan, dat kreeg hij uiteindelijk ook nog voor elkaar. Een nieuw onderdak voor de lof. We zitten hier alweer een tijdje uiliger tof. Dankzij Dick van Pietje geniet je van een studio vol met enthousiaste mensen. Met alle dagen het beste nieuws en de mooiste muziek, wat kennen we ons nog beter wensen. Dick, verschrikkelijk bedankt. Voor ons blijf je echt uniek.

0: Zo.
1: Dat was hem.
0: Dat was hem.
1: Een eerbetoon aan Dick van Pie.
0: Zo.
1: Toch?
0: Ja, geweldig.
1: En man. We hebben nou Martine Bond en John Kiri in de house. Maar ik dacht altijd dat John dit liedje zong, maar dat was niet zo.
2: Nee, dat is niet zo.
1: Een collega van je?
2: Kees Kien? Ik denk dat die Kees Kien is, ja.
1: Kees Kien.
2: Als assistenten horen wel.
1: Heb je daarmee samengewerkt, hoor?
2: Nee, met Kees heb ik nooit samengewerkt. Nee.
1: Dames en heren, we hebben een primeur. We zijn er alle twee een beetje zenuwachtig van, Vincent en ik.
0: Ja.
1: En de gasten, nou, die zijn wel een beetje door de wol geverfd, hè. Vertel, we hebben John in huis en Martine. Ik heb jullie vorige week op het Wijn op het Plein gezien en gehoord. Mm-hmm. En ik denk, wat is dit voor een verrassende combinatie. En ook nog in het Nederlands werden de Jordaanese liederen gezongen. John, wie is de aanstichter van dit
2: nieuwe duo? Ik ben eigenlijk de aanstichter van ome John en tante Maatje. Zo noemen wij ons.
1: Ik heb alvast een tussenvraag. Ome John en tante, waarom nou geen Pietje Maatje?
3: Ja, omdat het Amsterdamse Jordaanese liedjes zijn. Pietje is meer Volendams.
1: Oké.
3: Dus daarom hebben we een tante gedaan.
2: Ja.
1: Dat is, ja. Is meer provinciaal. Dan kan je ook het land in, zeg maar.
3: Precies.
2: Dat is iets internationaal.
1: Okay. Ja. Maar goed, ome John en tante Maatje.
2: Ja.
1: 7 jaar geleden of zo kwam je op het idee van, daar kunnen we wat
2: mee. Ietsje langer is dat. Mijn zoon is 11 jaar geleden geboren. En mijn ooms en tantes van mijn vaders kant, van de Kiri kant, die kwamen op visite om kindje te kijken.
1: Echte muzikanten zijn dat sowieso.
2: Ja, echte muzikanten allemaal. En dat was een van de laatste keren dat ze eigenlijk echt allemaal bij elkaar waren. En toen kwamen de verhalen van vroeger kwamen naar boven. Maar dat waren natuurlijk leuke verhalen, maar ook de minder leuke verhalen. En in die week daarvoor, ik was vertegenwoordiger en ik luisterde veel natuurlijk naar Spotify. En door mijn algoritme kwam er Tante Leen en Johnny Jordaan en al die Jordaanese muziek. Die liet ik gewoon doorlopen. En dat had ik toen de hele week eigenlijk al meegezongen, bij wijze van spreken. Ja, en toen kwam alles samen, de verhalen waar ze in die muziek over zongen. Dus wat ze meemaakten op straat in de Jordaan. Ja, en de verhalen van mijn ooms en tantes, dat kwam bij elkaar.
1: Ja.
2: En mijn zoon is in augustus geboren en in september is het natuurlijk kermis. En toen kwam ik Martine tegen.
1: 11 jaar geleden?
2: Dus 11 jaar geleden.
1: Oké. De kiddies waren toen al gepasseerd?
2: Ja,
1: was al
2: die
1: gepasseerd.
2: Zijn in 2009 uit elkaar gegaan. Dus
1: maar je zong er al hazesachtige.
2: Dus
1: het zit al een beetje in je bloed, zou ik maar zeggen.
2: Absoluut. Ja, en ik vertelde het hele verhaal aan Martine en die vond het ook een mooi verhaal.
1: Met een borrel op?
2: Nee, dat doen wij niet.
1: Het was op kermis, zeg je?
2: Ja, nee, dat was op kermis.
1: Ja, nou, je geen borrel.
2: Nee, en trouwens, in Jekermeister kun je geen borrel noemen.
1: Nee, dat is medicijn.
3: Precies.
2: Ik ben 54 kruiden.
1: Gewoon als medicijn.
2: Oude Jekermeister, die is niet zomaar over één nacht ijs gegaan. Nee. Die 54 kruiden.
1: Ja, precies, ja. En het moet ijs en ijskoud. Maar je kwam Martine tegen en die was meteen enthousiast.
2: Nou ja, vertel maar.
3: Ja, zeker.
1: Maar jij was ook in between jobs toen of zo? Van je had niks of je deed niks?
3: Nee. Muzikaal gezien. Twee jaar daarvoor had ik mijn tweede album uitgebracht. Dus ik was gewoon bezig met van alles en nog wat. Maar we hadden wel zoiets van, wat zou het leuk zijn als ook wij een keer kunnen optreden met kermis. Ja. Maar daar heb je natuurlijk wel geschikte muziek voor nodig. En toen John mij dat verhaal had verteld, toen ben ik ook een beetje gaan luisteren naar die muziek. Ik kende natuurlijk wel een paar nummers, Oh Johnny en zo, Piketanesi. Maar voor de rest eigenlijk niet. En ik ben eraan gaan luisteren en ja, het is gewoon echt prachtige muziek. Ja. En ik ben er echt van gaan houden.
1: Je had ook meteen een aantal favorieten. John, deze moet ik er sowieso ook bij hebben en die moet ik erbij hebben. Jullie zeker. Hebben het samen ook een beetje in een...
2: Ja, absoluut.
3: Ja, zeker. We hebben samen het repertoire gemaakt. Voornamelijk Johnny Jordaan en Tante Leen. Maar ook wel Willeke Alberti, doen we een liedje van. Ja.
1: Oké. Okay.
3: En eigenlijk elke keer, elk jaar kwamen we elkaar weer tegen. Op zondag in Lennens, standaard.
1: Met een borrel? Oh nee.
2: Nee, het was geen borrel.
3: Geen borrel, nee.
2: Ja, meisje is geen
1: drink. Oh ja.
3: En toen elke keer hadden we het er weer over. Van ja, dat moeten we nou echt een keer doen. En wat leuk. En het kwam er gewoon steeds niet van, op een of andere manier. En toen vorig jaar kermis, toen dachten we bij onszelf. En nu gaan we het gewoon doen.
1: Weer in de Lens.
2: Ja, absoluut.
1: Daar is het eindje gelegd, zeg maar.
2: Ja, absoluut.
1: En toen gaven jullie er een klap op vorig jaar.
2: Ja.
1: En toen zijn jullie begonnen.
2: Ja, toen zijn we begonnen.
1: Want we zijn nu bijna weer een jaar verder. En nou heb je hoeveel liedjes paraat, zeg maar?
3: Een stuk of 17.
2: Ja, een stuk of 17.
1: Dus je kunt een avondje vullen.
2: Ja.
3: Ja.
1: Met een pauzetje ertussen, zeg maar.
2: Nou, een avondje gewoon.
1: En, maar hoe gaat dat dan verder? Jij zegt, je hebt een e-mail met elkaar van ik heb dit liedje. En jij zegt, ja, maar ik wil dat liedje erin. En, ja. Nee, dat doen we niet. Is er al ruzie?
3: Nee, we hebben nog geen ruzie gehad.
1: Meestal
2: nee, het is, kijk, als Martine stuurt een nummer of ik stuur een nummer, dan is het ja of nee. En ja, allebei ja, dan gaan we het doen.
1: Dan gaan we
2: allebei
1: doen,
2: nee, dan niet. Of één nee en één ja, dan doen we het ook niet.
1: Ja, ja, zo ja. Dus kill your darlings dan. Jij moet eigenlijk zeggen, ja, ik wil deze wel erg graag hebben. En dan zegt John,
3: Ja, dat is ook wel voorgekomen, ja. Zeker. Ja. Ja.
1: En dan is de keuze gemaakt. En dan ga je, hoe komt de muziek dan tot stand?
2: Nou ja, wij hebben een app. Daar kun je eigenlijk originele muziek in downloaden. En als die eenmaal gedownload is, dan kun je de stem eruit halen. En dan zing je over die muziek heen.
1: Oké.
2: Okay. Dus dat is een super app natuurlijk voor muzikanten.
1: En dan heb je al een maand of 5, 6, 7 elke woensdagavond een repetitie bij je thuis of
2: ja,
1: zo.
2: Ongeveer.
1: Het repertoire is klaar en dan gaan we oefenen.
2: Ja.
3: Ja.
1: En daar zijn jullie tevreden over?
2: Ja, dat gaat zeker.
1: Jullie zitten te trappelen om op te treden volgens mij. Toch of niet?
2: Zeker.
3: We hebben er wel zin in.
1: Dit is wel een primeur in elk geval.
2: Ja.
1: En de eerste was nou bij Wijn op het Plein?
3: Ja.
1: Of had je er nog één al?
2: Nee, de eerste twee optredens waren bij Tom Hagenhoek bij Wijn op het Plein.
1: Maar Tom wist er dus ook van dat jullie bestonden?
2: Die zei van, had in de wandelgangen al van ons gehoord. En die zocht nog muzikale omlijsting bij Wijn op het Plein. En ja, die had gehoord dat wij dit gingen doen. En wel meerdere mensen. En die zei, ja, ik wil jullie absoluut hebben daarvoor.
1: Mega leuk.
2: Ja, ja.
1: Dus
2: ja.
1: Daarom, jullie hadden wel twee keer gedaan. Donderdag was de première... De première op het plein, zeg
2: ja,
1: maar.
2: Klopt.
1: En de vrijdag, toen ging hij los.
2: Ja, toen gingen we... Dus waren ook onze zenuwen een beetje weg.
1: Ja, de donderdag was eigenlijk met een try-out of zo.
3: Ja.
1: Nou, we zijn zeer benieuwd. We gaan naar de Kortol komt zo even met zijn column. Daarna praten we weer even verder. En dan gaan jullie hopelijk ook live even twee liedjes zingen. Dus kunnen we niet afwachten. En nu draaien we eventjes een klassieker uit de Kiddies tijdperk. Eeuwig de Mijne.

0: Een klassiekertje uit het verleden. Heerlijk hoor, de Kiri's en Eeuwig de Mijne. Kunnen we ook van Cor zeggen. Cor is ook onze Eeuwig de Mijne, Cor.
1: Nou ja, voor zover ik claimen toelaat.
0: Ja, nou, je bent niet zo claimerig. Dat is me de vorige keer opgevallen. Als ik zeg van de gemeente heeft gewoon een richting nodig, dan... Dan pak je hem niet zo.
1: Nee. Daar moet je ook een beetje voorzichtig mee zijn. Je moet niet al je speelruimte meteen verspelen.
0: Ja.
1: Dus ik probeer echt mijn best te doen om enigszins neutraal te blijven. Ja. Anderszins heb ik natuurlijk een uitgesproken mening.
0: Ja, ik ben erg benieuwd, net als natuurlijk als iedereen die kijkt en luistert, waarmee je deze week ons van richting voorziet.
1: Nou, ik wil me eigenlijk deze week een beetje richten op de zeer nabije toekomst. En niet zozeer terugkijken op het verleden. In ieder geval op de afgelopen week. Behalve dan dat ik toch wel ingegeven werd voor dit onderwerp. Door wat ik in gesprekjes deze week opving. Rondom dat de scholen weer starten. Nou, je weet, ik heb daar wel wat verleden liggen in de scholen in Volendam. En als je dan hoort dat bijvoorbeeld op Don Bosco is afgelopen woensdag de administratie weer begonnen. In de aanloop naar wat er dan vanaf maandag binnen gaat komen aan leraren en vervolgens aan leerlingen. Dan zie je dus dat het vergeleken bij toen ik nog voor de klas stond en laten we zeggen, mocht meedenken over een heleboel dingen. Zaken aan het veranderen zijn die toen al zichtbaar werden, maar waar je wat meer grip op had. Maar sinds de komst van de social media is dat steeds lastiger geworden. En is het voor mensen met de nodige commentaren en kritieken steeds makkelijker geworden om vooral anoniem, maar soms ook gewoon met naam en toenaam, overal op in te haken en in te hakken. Ik hoorde dat bij het uitreiken van de rapporten in de laatste schoolweek van Don Bosco, en dat was de laatste woensdag of donderdag voor de vakantie, dat er zo'n 50 rapporten niet opgehaald werden. Werden gewoon niet opgehaald. En dat snap ik wel een klein beetje, want in magister kun je alles terugvinden. Maar dat papieren bewijs, zeg maar, dat heeft toch een waarde. Maar dat niet alleen. Die envelop met dat rapport erin wordt ook gebruikt om eventuele mededelingen die met de nabije toekomst te maken hebben aan de ouders en aan de leerlingen mee te geven. En als je dat rapport niet ophaalt, heb je die brief ook niet. En als dan de vakantie ten einde loopt en zo.

als de gemiddelde puber dan toch wel een beetje zenuwachtig en misschien wel opstandig wordt. En zo waren er best wel veel leerlingen de afgelopen week die aan de rokken trokken van hun ouders. Van in welke klas zou ik komen? Wie wordt mijn mentor? Weet jij mijn rooster al? En in die brief stond met naam en toenaam per uur bijna aangegeven hoe laat en wanneer en hoe dat precies zou plaatsvinden. Dus op een gegeven moment gaat de telefoon en dat meisje wat dan, die mevrouw moet ik eigenlijk zeggen, dat dan bij de receptie de meeste telefoontjes aanpakt, die krijgt dan een riedel waarom of Don Bosco zo laks is met het doen toekomen van de toch wel vereiste gegevens. En dan vraagt zij keurig netjes aan een van die vaders, die al pittig tekeer gegaan was over de manco's die Don Bosco steeds maar achterlaat. Ze vroeg ze aan die vader, heeft je zoon het rapport dan niet overgegeven? Nee, dat heeft hij niet opgehaald. Waarom heeft hij dat niet opgehaald? Nou, in magister stonden de cijfers en dat vond hij wel genoeg. En dat zag hij na de vakantie wel. Toen zegt dat meisje, ze bleef zo lang mogelijk netjes. Ja, maar er zat een brief bij. En alle vragen die u nu heeft, werden in die brief beantwoord. Dus, en dat gebeurde niet één keer. Dat gebeurde de afgelopen woensdag, donderdag, vrijdag zo'n 14 keer. En ze werd daar helemaal tureluurs van. En waarom doet zo'n school dat nou wat later allemaal, niet allemaal in die weken voor? Er is altijd een bepaald percentage dat met welke beslissing ook genomen wordt over welke mentor dan ook en over welke klasseindeling ook. Dat gaan we niet doen, hè. Ik zit niet in die klas. Oh, mag zij niet? Dan ga ik ook niet. En dat soort discussies. Maar dat is nog tot daar aan toe. Als zo'n kind van 13, 14, 15, 16, zeg maar, wat opstandig is en ziet dat bijvoorbeeld, en met name van zo'n tweede naar zo'n derde klas VMBO, of van zo'n derde naar zo'n vierde klas HAVO, waarin je zeg maar van een totale eenheidsklas overgaat naar een klas met clusterformeringen. Van het vakkenpakket van de een scheelt nogal wat van de ander. En bij bepaalde lessen, laten we zeggen bij gym en bij Nederlands, zitten ze weer bij elkaar. Maar als je bijvoorbeeld wel economie en Frans in je pakket hebt, maar geen geschiedenis of aardrijkskunde, dan mis je op een gegeven moment een aantal uren je vriendinnetje in de klas. En dan op een gegeven moment gaan die ouders daar tegen tekeer. Maar dat is nog tot daar en toe. Daar kan de school gewoon antwoord op geven. Maar dan zetten ze dat ook in de social media. Wat vind jij daar nou van? Ja, en dan ja, de bewoordingen die daarin gebruikt worden. En soms nemen mensen daarin ook het woord die het helemaal niet over hun eigen kind hebben, maar die alleen nog meer olie op het vuur gooien. Ik heb in de loop der jaren, toen ik nog veel voorlichting mocht geven in mijn arbeidszaam werktijd, heb ik heel veel lezingen gegeven aan heel jonge ouders. En een van mijn standpunten was altijd, als er wat is, A, voer die discussie niet met je kind erbij. B, de oplossing ligt niet altijd in jouw geklaag. En C, zoek het niet steeds steun bij een ander. Maar ga netjes op het moment dat dat kan, gewoon in gesprek met de school en kijk of er een oplossing voor je is. Maar we zijn natuurlijk een fase verder. Die social media is heel makkelijk. Daar kun je een hele groep om je heen en die ratelt maar door. En dat is dus diep triest. En de oplossing ligt daar gewoon niet. Dus ik zou willen vragen aan alle ouders, laat nou eens komende donderdag, vrijdag je eigen zoon of dochter ervaren wat het is. Dat ze eens een keer met andere kinderen om zich heen te maken krijgen. Dat is goed voor de sociale kwaliteit van jouw kind. En als jij daar dan vierkant achter gaat staan en alles over je rug laat wegglijden waarmee die 's avonds thuis komt, dan zul je zien dat zo'n kind naar een hele mooie toekomst gaat en weet dat het zich gesteund voelt omdat jij niet meemopperde.

0: Blanco. Martine, jij hebt ook iets met Blanco?
1: Was het Blanco?
2: Ja, zeker.
0: Ja? Ik overval je nu ineens met de vragen.
2: Ja, ik heb zeker iets met Blanco. Ja, een geweldig artiest. En hij is ook degene die mijn eigen liedjes, of in ieder geval de recente nummers, heeft mede geproduceerd.
0: Ja.
2: En ik heb het ook daar opgenomen.
0: Ja. Ja.
1: Orphan Child komt daar vandaan.
2: Ja.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, zeker.
3: Ik las
2: ja.
3: dat je dat de inspiratie uit Zweden vandaan haalde. Klopt dat? Voor dat
2: Nee, ik heb wel een keer een foto geplaatst in Zweden.
3: Oh, dat was het.
2: Volgens mij bij dat nummer. Maar...
3: Een beetje Kate Bush-achtig.
2: Ja, precies. Ja, het heeft wel een beetje die...
3: Ja, mooi. Mooi, mama.
2: Dank je wel.
3: Hij is vader geworden.
2: Ja, dat ja. klopt.
3: Oh, wist je dat?
2: Ja.
3: We hebben nog een primeur.
4: Gefeliciteerd.
3: Weet je hoe ze heet?
4: Zo?
3: Jit.
4: Oh, Jit.
3: Het is een meisje.
2: Leuk, hè?
3: Ja, the worst is yet to come. Welcome to the real world, Jan.
0: Leuk, leuk.
3: Ja, heel leuk. Ja, ja, blijf hoor, blijf.
0: Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben er klaar voor.
3: De spanning stijgt.
0: Ik ben er klaar voor.
3: Dames en heren luisteraars, oma John en tante Maat gaan voor het eerst live op Love Radio een prachtig liedje zingen uit het Jordaanese repertoire. Take it away.
4: Ik zou even overnieuw beginnen.
1: Ja.
3: Oh, wacht even. Dan ga ik even kijken.
1: Ja.
0: Je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Het moest inderdaad opnieuw beginnen. Als jullie er klaar voor zijn, dan ben ik er ook klaar voor.
4: Wij zijn er klaar.

0: Vorige week ook al gedraaid, hè?
1: We hadden hem in de uitzending live. Trots als een aap was.
0: Was leuk,
1: en
0: man.
1: Ik weet nog steeds niet, het is Marcus. Marcus Jehe of Jehe.
0: Ja.
1: Dat is je achternaam, hè? Ik vergat vorige week vragen of het nou een Poolse achternaam was of een... Ja. Ik heb geen idee.
0: Kan met Purmerend, echt geweldig nummer. Echt,
1: hij wordt overal gedraaid.
0: Erg leuk.
1: En ik hoorde net dat hij van Wolfgang Svalenburg het ook leuk doet.
0: Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, we kijken altijd, we houden even in de gaten van de twee cd's die uitgebracht worden van al die 40 nummers. Ik kan er nog steeds niet bij dat dit dorp gewoon 40 nummers produceert voor een paar dagen kermis. Dat is echt niet normaal gewoon.
1: En er zit hier een duo met ook nog 17 toegiften in het Nederlands.
0: Het is echt ongelooflijk.
1: We gaan straks nog even genieten van nog een nummer van die twee. Jullie mogen even reclame maken. We hebben een primeur, maar we zitten hier nou live in de studio. En het is best beluisterde programma van Noord-Holland volgens mij. Jullie zijn ook gewoon voor de bruiloft en partijen.
2: Zeker, wij zijn te boeken voor de feesten en partijen. We zijn natuurlijk, terwijl dit nummer speelde, waren we al bezig met nieuwe plannen. we willen natuurlijk het Bruine Café-circuit...
1: Vertel.
2: Het Bruine Café-circuit in Amsterdam willen we natuurlijk een klein beetje gaan krabben van wat daar allemaal mogelijk is. Want daar moet je eigenlijk zijn met het repertoire dat wij doen.
1: Daar kun je nog wel een knaak in.
2: Kijk, het budget, daar hebben we het nog wel over. uiteindelijk hebben we natuurlijk wel plannen om die kroegen. Maar optreden zou zijn met echt topmuzikanten die dit repertoire vlekkeloos kunnen spelen.
1: Ja, dat live zou je...
2: Gewoon echt live, erbij, echt met band. Dat is iets waar we echt wel aan streven.
1: Nou, bedenk ik mij, dokter Jan Dulles is een volle neef van je?
2: Nee, hij is absoluut geen familie.
1: Niet?
2: Nee, je zou wel willen.
1: Nou, ik dacht dat Dulles een... Jij hem wel eens neef noemde of zo. Maar. Nee. Nou, dan heb ik neef Martin volgens mij.
2: Dat is ook geen neef.
1: Maar de kennis komt eraan. En jullie staan nog niet... Dus de programmeringen zijn daar al ingevuld voor de
2: tenten. Nou ja, kijk, wat dat betreft zijn we natuurlijk iets te laat begonnen. Hebben iets te laat vermeld dat we zijn begonnen überhaupt. Ja. Dus we hebben nu de eerste twee optredens hebben gedaan. We hebben nu dit geweldige interview. Mensen kunnen ons bereiken via alle socials. Via onze pagina op Facebook en op Instagram.
1: Ja. Want uiteindelijk is dat wel de bedoeling.
2: Uiteindelijk wel.
1: Ja,
3: zeker.
1: Het repertoire is klaar. Ja. Met 17 liedjes kun je makkelijk een anderhalf uur vervullen.
3: Ja. Ja.
1: Dus iemand met een bruiloft of een feestje, maar ook gewoon straks in de tuin.
3: Kan ook. Alles kan
2: ook.
0: Heel even, ik neem jullie heel even mee. Want jullie hebben natuurlijk gewoon bedacht, hè, dit gaan we doen. Jullie hebben elkaar gevonden en dan zijn dit de platen.
2: Ja.
0: En dan sta je voor het eerst op het podium.
2: Ja.
0: En dan? Wat gebeurt er tussen jullie twee? En wat zie je in het publiek? Want uiteindelijk als artiest volgens mij gaat het daarom. Emotie, beleving. Vertel.
1: Hier val je even stil.
3: het is natuurlijk altijd spannend. Vooral als je iets compleet nieuws gaat doen. Ik denk dat dat vooral voor mij het geval is. Jij hebt natuurlijk meerdere Nederlandstalige nummers gezongen. Maar voor mij is het echt voor het eerst. Dus je weet eigenlijk niet wat je kan verwachten.
0: Mm-hmm.
3: Maar we hebben wel heel goed gerepeteerd. En je moet er in ieder geval voor zorgen dat je gewoon zelf zoiets hebt van... dit gaat lukken. En op zich ging dat ook eigenlijk wel hartstikke prima.
0: Was het natuurlijk een openlucht optreden. Dat is sowieso helemaal bijzonder.
3: Zeker, ja. Kijk, en je weet natuurlijk nooit hoe het publiek erop gaat reageren. En zoals vrijdag bijvoorbeeld, waar zaten er heel veel jongeren. En die zaten ons echt aan te kijken van...
0: Wat gebeurt hier?
3: Wat is dit nou weer voor muziek?
1: Zingen Zulina. Nou.
3: Maar voor de rest,
0: Maar de volgende dag? De volgende dag?
2: De tweede dag.
3: De tweede dag.
2: Het is ook... We waren dag 1 waren we geplaatst om 9:00, 9:15. Dan de mensen waren op dat moment echt wel in de stemming om de handen in de lucht te gooien. Wat dat betreft waren we misschien iets te laat geplaatst. Mensen hadden ook verwacht dat we gingen beuken en feest gingen maken.
0: Ja, ja. Ja.
2: De tweede dag stonden we om 5:30, 6:00. Iedereen was net lekker rustig bezig. De eerste sfeer kwam er al in. Ja, en toen zag je echt wel dat dit repertoire, ook bij jongeren, zag ik dan toch wel een beetje aanspraak. Ook al kennen ze het niet, ze weten wel wat gezelligheid is.
0: Ja.
2: Wat Nederlandstalige muziek.
0: Het gaat heerlijk heen en weer.
2: Als mensen ongemerkt onder het oude hoeren door
0: heen en weer gaan.
2: Een beetje Heel zachtjes heen en weer gaan, dan weet je dat je goed bezig bent.
0: Dan zit je goed, dan heb je de goede te pakken, zeg maar.
1: Jongelui,
0: zullen wij eens even kijken of wij dat bij het tweede nummer ook voor elkaar krijgen? Want, want Albert en ik gingen net al
2: jullie eventjes heen en weer. Stevig aan het oude met jou.
1: Ja. Wij houden hiervan.
0: Daar is hij weer. Vanwaar daar is hij weer? Wat was de...
1: Wie zijn keuze is dit?
3: Daar is hij weer. De tekst gaat over...
2: Het gekibbel tussen man en vrouw.
0: Gekibbel tussen man en vrouw.
2: Uit het leven gegrepen. Leuk onderwerp. Daar hebben we allemaal wel een keertje mee.
1: Leuk onderwerp.
0: Mooi.
1: Ja. Dan... En deze wilden jullie er alle twee op worden.
3: Ja, natuurlijk. Ja, deze is gewoon oergezellig.
2: Ja, dat is echt heel leuk.
0: Dan zeg ik op mijn beurt, we gaan er weer van genieten.
2: Oké.

0: zijn koude voeten.
1: Daar is ze weer met de koude hand.
0: Man, leg toch niet zo in bed te vroeten.
1: Is er nog plaats voor mij het ledikant?
0: Ah, jasses, man, je hebt alweer gedronken.
1: Nou, als het niet goed is...

0: Oma John en Tante Maartje.
1: Ja,
0: en een nieuw duo.
2: Ik word hier toch zo vrolijk van.
0: En ver daarbuiten.
2: Ik word hier zo vrolijk van.
3: Dit is zo leuk.
4: Echt, hè? Ja, wij worden er ook heel blij van.
1: Dat geloof ik. Het mooie met het repeteren was eigenlijk... Ja. We wisten allebei niet wat dit ging worden. Nee. We hebben nog nooit eigenlijk echt met elkaar opgetreden of sowieso überhaupt iets gedaan. Maar elke keer als wij gingen repeteren, we gingen een aantal nummers repeteren. En dan zaten we op een gegeven moment allebei zo. Ja. Tegenover elkaar aan de tafel. En dan met een hele grote glimlach allebei.
2: Hoe gek is dat?
1: Ja, weet je, top. Beter wordt het niet.
0: Leuk.
2: Top.
0: En dan met een jeker. Oh nee.
1: Nee, dat wordt een beetje. Dat wordt een beetje.
4: Mag ik wel professioneel?
2: Mag ik namens iedereen hier, maar vooral al die mensen buiten, ja, die geluisterd en gekeken hebben, jullie bedanken, want dit is echt... Ik word hier echt heel blij van.
4: Dus ja, dat is heel fijn. Dank je wel.
0: Dit bestond dus eigenlijk nog niet in Volendam, muzikaal Volendam. Nee. Ik weet wel dat op de Kermis Krakers CD staat altijd een nummer van Jo Bouwman met Jan Mulletje. Ja, die doen wel elk jaar samen een Jorrenees deuntje.
1: Klopt. Dus ja, en ook een origineel Jorrenees.
0: Ja. Dus ik dacht eigenlijk, we hebben geen concurrent, maar collega's erbij. Dus de tante alleen zit er
1: samen
0: zit
1: er kan ook bij. Ja. Geen probleem.
0: Nee, het is mega leuk. En ik moet even één tel.
2: Twee tellen mag ook.
0: Ik ben van Jaha, dat weet u misschien. Uh-huh. Misschien weet u
2: nee, niet klein detail. Weet
0: wij hadden
1: heb
0: een
1: je
0: booking.
1: Waarschijnlijk nog nooit verteld.
0: Wij hadden een booking, dus ik probeer even iets aan jullie te slijten.
1: Ja.
0: Met kermis.
2: 20 seconden.
0: Wij worden ook wel eens gebeld. Want er zitten 30 man op de botter in een tuin. Een huis dat moet verbouwd worden. Dat gaan ze helemaal slopen. Maar die gaan daar met kermis zitten. Zaterdagmiddag. En wij zijn gevraagd, kunnen jullie daar komen? En toen zei mijn Jan gaat weg met kermis.
2: Volgende week horen we dit einde, want wij gaan door jullie. Met de volgende uitzending.
0: Toch?
2: Ja.
5: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht. Onze zorg.
5: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
6: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
0: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer, vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
6: Valdorpelshop.nl.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
10: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het Bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. VN organiseert zondag 23 augustus tussen 11:30 en 14:00... een gratis natuurmiddag in heemtuin De Dwarsschouw aan het Trimpad in Purmerend. Bezoekers kunnen deelnemen aan een mini-excursie, een insectenhotel maken, slootjes scheppen en diverse spellen en speurtochten doen. De activiteiten zijn geschikt voor jong en oud. Vanwege de verwachte drukte wordt aangeraden met de fiets te komen. Gitarist, zanger Marcel Veerman neemt binnenkort afscheid van de Tribute to the Cats band wegens privéomstandigheden. Op zaterdag 29 augustus is in Bakhuizen zijn laatste optreden. Als opvolger heeft de band Jordi Tuyp gevonden, bekend van samenwerkingen met onder andere Jan Smit en de 3J's en eerder actief bij tributeband The Cats in the House. De problemen rond de huurprijzen van woningen in de treintje Keverstraat in Edam zijn nog niet opgelost. Ontwikkelaar Van Wijnen had de woningen doorverkocht aan investeerder Woonhaven zonder de afspraak over middeldure huur over te nemen. De huurprijs steeg in 2023 al eerder met 40%, wat na gemeentelijke druk werd teruggedraaid. Leegstaande woningen worden nu opnieuw duur aangeboden. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. In Ceuta zijn maar 90 opvangplaatsen voor minderjarigen. Merendeel slaapt daarom in de open lucht. Het Israëlische leger doet zelf onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Gaza. Het gaat om twee gebeurtenissen in 2024 en vorig jaar, waarbij Palestijnen en hulpverleners om het leven kwamen. De Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad, een tiende graad warmer dan het vorige record uit augustus 2018. Het weer, vanavond klaart het op, alleen aan de kust zijn buien mogelijk. Morgen is het regenachtig bij 21 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Edam heeft voor de derde keer op rij een Michelinster ontvangen als toeristische bestemming, toegekend door reisgids Michelin. Wethouder Angelique Bootsman nam de onderscheiding namens de gemeente in ontvangst en noemt het een erkenning voor het erfgoed van Edam. Michelin beoordeelt bestemmingen onder meer op cultureel aanbod, sfeer en aantrekkelijkheid. De sticker kreeg een plek bij de VVV. Omgevingsdienst Eimond constateerde op 8 mei bij een controle overtredingen op de Milieustraat Volendam, waaronder het mengen en opslaan van elektronisch en gevaarlijk afval zonder de juiste vergunning. De gemeente diende een zienswijze in en treft maatregelen, waaronder het aanvragen van een nieuwe vergunning en het stoppen met innemen van gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen vanaf 1 oktober 2026. De begraafplaats op Marken krijgt een nieuwe, ruimere entree aan de Buurterstraat. De huidige brug wordt vervangen door een duiker met een breed pad erboven. De toegang verschuift iets naar achteren, richting de terp van de begraafplaats. Het karakteristieke aanzicht blijft behouden, want de poort, witte palen en kettingen worden na de werkzaamheden teruggeplaatst.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Je luistert naar de LOVE. Elke dag bij jou.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vandaag wordt de laatste kaasmarktbel van het seizoen 2026 in Edam geluid. Door drag queen Jené Jacquet, geboren als Justin Mooier uit Volendam. Voor zijn carrière als drag queen werkte hij in Michelin-restaurants en sterrenhotels. Inmiddels is hij ook performer, acteur en presentator. Kunstenares Petra Bieren exposeert tot en met 23 augustus haar werk Weerspiegelingen in de toren van de Grote Kerk in Monnikendam, dagelijks gratis te bezoeken. Bieren legt met foto's, schilderijen en beelden de nadruk op water in beweging, waarbij ze zonder digitale bewerking natuurlijke abstracties creëert die compositie, lijnenspel en kleur combineren. De expositie is dagelijks open van 12 tot 5 uur. Sinds deze week hangen ook in Volendam de bekende blauwe spandoeken om automobilisten te waarschuwen dat de scholen weer zijn begonnen, als onderdeel van de jaarlijkse campagne Onze scholen zijn weer begonnen van de vervoerregio Amsterdam. In totaal hangen er dit jaar 230 spandoeken verspreid over de 14 regiogemeenten, aangevuld met extra XXL-borden bij schoolomgevingen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
3: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
2: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
3: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
4: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Het is zomer, warme hits en koele vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd.

0: Lars Melietse met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Lars Militia met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer, en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Lars Militia met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven, zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.